0: no. Exactamente a las 15:21. Gracias a quienes están con nosotros disfrutando de la programación. Es un gusto enorme y un placer grato poder acompañarles y compartir con ustedes a través de Flama 104.5, la estación de la tierrita. Señoras y señores, 3 de la tarde con 22 minutos.
1: ¡Ore!
2: Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi